Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Zo, goedemorgen. Of moet ik zeggen, goedemiddag. Lekker dat je erbij bent, 24 Disco International. En de Stad Centrale tot 14 uur. Dankjewel Simone, dankjewel Ron Lokkerbol voor deze gezellige zondagmorgen hier op 24 Disco. Wij gaan door met de lunchtime show op deze zondagmiddag. The number one station.

Zo, eventjes een lekker nummertje voor iedereen die nu net aan het strand ligt. Ja, in Nederland zal het niet kunnen. Het is een beetje te koud. En misschien ook een beetje te nat op het ogenblik. Maar ja, als je op vakantie bent, hè. Chris Rea op deze zondagmiddag. 14 juni in de Lunchtime Show. A Family Day. Ja, Family Day. Wat is het? Vanaf 12 uur middags op de zondagmiddag. Alle soorten muziek door elkaar. Dus je kunt het maar niet bedenken. We gaan alles draaien op de zondagmiddag. Lekkere oude hits uit de jaren 70, 80. Af en toe wat nieuws. Disco, funk, soul. Maar ook pop, rock en oude ja, pophits die je maar kent. Ja, dat is de Sunday Family Day bij 24 Disco. Zo, een beetje R&B hebben we ook erbij. Hier is Victor Miles. And here with you.

Goedemiddag op Family Day bij 24 Disco, de enige dag in de week waar we ook wel eens een keer een beetje andere muziek gaan draaien. Ja, het zegt het al, Family Day. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Streets. Zo, mijn lieben, heute Mittag ab 16 Uhr is er wieder

0: Manneke.
1: Ja, ik wist helemaal niet dat ze erbij zijn, maar ik heb het gewoon gehoord. België bij de wereldkampioenschap voetbal. En ik denk maar dat we deze week er ook aan moeten doen. Dat wijst het goede doel. 13 minuten over 1 op deze zondagmiddag. De Family Day bij 24 Disco. Het Duits-Nederlandse programma. En een beetje Belgisch mag het ook zijn vanmiddag, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo, als je vanmiddag hebt nog op een lekkere house set. Vanaf 16 uur. Tom Mali, de Music Train Special. Vanmiddag vanaf 16 uur op 24 Clubbing. En natuurlijk hier op 24 Disco. En de Stadcentrale. Vanaf 16 uur Danny on Air. Zo, mijn lieben. Je hebt het zo meegekomen. Am 4. August. Tanzbrunnen Köln. 24 Disco presenteert live on stage Rick Astley.

24 Disco Family Day. Und natürlich auch auf der Stadtzentrale immer noch bei der Lunchtime Show am Sonntagmittag. 2:05. Ein großer Hit in den Jahr 1988. S-Express and the theme from S-Express. Man, wat een tongenbreker, joh. Op deze zondagmiddag. Lekker even luisteren naar Carlos Santana. Je kent hem nog van Maria Maria, maar dit is al heel wat jaartjes geleden. She's not there.